ai tōku maruirui, e teia nei, e mea rekarekai i āku, kia katiatie i tōku nei paruparu, kia vai mārie te maruirui o te Mesia i runga i āku nei. Kua tōtō maira aia, tōku nei haroa ua, o tira ua i a tāau, e tō āpikipiki e taka meitaki rawa e tōku maruirui, e teia nei, e mea rekarekai i āku, kia katiatie i tōku nei paruparu, kia vai mārie te maruirui o te Mesia i runga i āku nei. I rawa tainga uru, e teia nei, e mea rekareka i āku te paruparu, te akakino, te pini, te tākinga kino, e te tūma te tenga i te Mesia nei, kia paruparu o ki aura, te maruiro ira i reira. E teia nei, e mea rekareka i āku te paruparu, te akakino, te pini, te tākinga kino, e te tūma te tenga i te Mesia nei, kia paruparu o ki aura, te maruiro ira i reira. Hoi anga, ka aka pēia koe me aka tūtū mai i teia ngā īrawa i roto i tō ogoraang. Ka aka pēia koe me aka tūtū mai i teia ngā īrawa i roto i tō ogoraang. Te ui aka o nei. Ka aka pēia koe me aka tūtū mai i teia ngā īrawa i roto i tō ogoraang.